0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leen.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
4: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
5: En jij werd opgehaald met de helikopter?
4: Ja, bijna iedereen.
3: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef. Omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
6: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
3: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug 9 kilometer file vanaf Breda-Noord, 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. Vertraging is 20 minuten door de werkzaamheden op de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Het kwam uit 1996. En je hoorde hem hier bij Horizon aan het begin van een nieuwe ochtend.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: We begonnen trouwens met Patrick Carley en Sylvester en Do You Wanna Funk. Vanavond tussen 9 en 12, dan is het er weer Jan Lux met Dance Tracks. Het zou zomaar kunnen dat hij dan nog een keer voorbij komt, maar misschien ook niet, want ik heb hem al gedraaid. Dus Jan, deze mag je overslaan. Hey, hij is er tussen 9 en 12. Elke donderdag hier bij Horizon. Goedemorgen, de Ochtend van Horizon. We zijn er tot een uur of 9 op deze donderdag 23 juli. Het is hartje zomervakantie. Het is ook echt rustig, hè? Ja, in de trein, in het verkeer. Er zijn wel af en toe wat files, maar het mag allemaal geen naam hebben. Dus de bouwvak begint volgens mij eind van deze week. En dan wordt het echt rustig. Ja, dan zijn ook alle harde werkers aan straten, wegen en gebouwen. Die zijn ook op vakantie. Alhoewel, ik heb het idee dat de zomer ook gebruikt wordt om vooral juist heel veel asfalt en bruggen te repareren. Ik zei het al, ik was vorige maand in Italië. En daar is natuurlijk die brug in Genua ingestort. En heel veel bruggen daar zijn maar de helft is beschikbaar. Of er mag maar veel minder verkeer over. Dat is in Nederland nu ook gewoon het geval. Hè. Hier gewoon letterlijk de Kelperbrug. Dat is die spoorbrug over het kanaal. Of die stalen brug over het kanaal. Daar mag geen vrachtverkeer meer overheen. Want die is in slechte staat. En zo zijn er nog veel meer bruggen in slechte staat. Het zou in theorie kunnen voorkomen dat er bij ons misschien ook vandaag of morgen een brug instort. Je moet er niet aan denken. Nee, gaan we ook gewoon niet doen. De Ochtend van Horizon neemt je mee met straks de simpelste jam aan het einde van het tweede uur. De Horizon Agenda. Daartussendoor zit ook nog de open deurplaat. We hebben natuurlijk het weer. Ja, het is allemaal wat minder warm. Ja, ik moet zeggen, ik vind het niet erg hoor. Nee, zeker niet. En die regenbuien die af en toe eruit vallen, volgens mij zijn die goed voor het gewas. En we hebben ook nog natuurlijk het nieuws van bij ons. Dat doen we om 7:55 en 8:55. En natuurlijk ook de jarigen van vandaag. En laten we beginnen met jou. Ben jij jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd. Je viert het samen met Francesco Bontempi. Hij is zanger bij Corona, maar ook producer. Slash, oftewel Saul Hudson, de Guns N' Roses gitarist. Sam Waters van Color Me Bad. Tim Akkerman, ooit zanger van Direct. En ook Harry Potter is jarig. Ja, Daniel Radcliffe, hè? De acteur die dat vertolkte. En weet je wie er ook jarig is? Gerard Alderliefste van de band Alderliefste. Hier is hij samen met Paul de Leeuw in Une belle histoire, een mooi verhaal.

Hij zingt graag in het Frans. Gerard Alderliefste, samen met Paul de Leeuw, hoorde je Une belle histoire, een mooi verhaal. En hij wordt vandaag 62. Ja. Mooie leeftijd, hè? Ja. Het is 7:15 geweest op deze donderdagochtend. Je luistert naar de Ochtend van Horizon nu met Jess Glynn en Route 94.

0: of niet dat ik een beetje het gras voor Jansen voet aan het wegmaaien ben. Want weer zo'n lekkere dance classic van Earth, Wind and Fire, Star hier bij Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. Dat zal zijn zo rond 6 minuten over 7:30. Ook de Chainsmokers en Halsey komen eraan. Maar eerst de gloednieuwe Teddy Swims.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.

0: Chainsmokers featuring Halsey. 2016, alweer 10 jaar oud, dit Closer. En zometeen hier Tashman Archer. Ook het nieuws van Beyond staat voor je klaar. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 10 kilometer file tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is tot maandagochtend de rechterrijstrook dicht. Aansluitend staat op de A17 Roosendaal richting Dordrecht 2 kilometer file. En wel bij knooppunt Klaverpolder, daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Jasmine Archer en Sleeping Satellite hier bij Radio Horizon. En daarmee is het 6 minuten over 7:30 geworden. Tijd voor het nieuws van bij ons.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen. Het nieuws van bij ons met natuurlijk 3 berichten uit de regio. We beginnen met verdrietig nieuws uit Budel. Een man die 2 weken geleden betrokken raakte bij een ernstig ongeval is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeval gebeurde op maandag 14 juni op de kruising van de Randweg Oost en de Schoorwijk. De man reed met zijn 3-wieler toen hij in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij liep ernstige verwondingen aan zijn arm op. Ondanks medische zorgen is hij gestorven aan de gevolgen van het ongeluk. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. Pas op voor nepmails. De gemeente Bergijk waarschuwt inwoners voor valse e-mails met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. Meerdere inwoners hebben gemeld dat ze dit bericht ontvangen hebben, maar de gemeente benadrukt: dit komt niet van ons. In de nepmail worden mensen uitgenodigd voor een energiepeiling die helemaal niet echt is. Dus klik niet op links, vul geen vragenlijsten in en deel geen persoonlijke gegevens. Als je toch op een link hebt geklikt, sluit direct de pagina en verwijder de e-mail. De gemeente vertelt dat zij binnenkort wel een echte enquête gaat versturen over hun nieuwe energiestrategie. Maar die aankondiging komt via hun website, social media en een officiële brief aan je huis. En tot slot positief nieuws uit Hezen. Meer dan 70 medewerkers van woningcorporatie Wocom hebben onlangs hun werkplek verlaten en zijn naar de wijk gegaan. Tijdens Wocom Doet hielpen zij huurders om hun buurtinitiatieven waar te maken. In Hezen werkten medewerkers samen met bewoners aan het Berkelmanspad. Daar wilde de buurt, vooral bestaande uit senioren, een plek om elkaar beter te ontmoeten. En wat is het gelukt? Het grasveld werd omgebouwd tot een gezellige ontmoetingsplek waar je kunt zitten, praten en genieten van het buitenleven. Meteen na de werkdag hadden de buurtbewoners er samen lunch. Directeur Marinus Biemans van Wocom zegt dat dit soort acties waardevol zijn, zowel voor inwoners als voor zijn personeel. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app. En die is er voor iOS en Android. Zometeen het weer. Maar eerst een mooie van Lost Frequencies, hun allernieuwste. En Alida Sitting in the Time Bandits nu.
2: Simple Simons.

Ja, Live It All, de nieuwe Lost Frequencies hier bij Horizon. En daarvoor de Time Bandits, I'm Specialized in You. Goedemorgen, het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag wordt het aangenaam met maximaal rond de 21 graden. We verwachten veel bewolking en een kleine kans op regen, dus best aangenaam. En morgen vrijdag wordt het iets warmer met rond de 23 graden. En zaterdag wordt het echt lekker met maximaal tot 26 graden en weinig regen. Zondag iets meer bewolking, dus het weekend ziet er best mooi uit. Met temperaturen zo in de midden 20, gewoon lekker Nederlands zomerweer. Helemaal niet uit Nederland. Hier is Lou Rawls, You'll Never Find.

Omar Maynard. Het is alweer 5 jaar oud. Early in the morning. Nou, voor sommige mensen in vakantietijd is dit early in the morning. Het is 7:50 geweest. Zometeen het tweede deel van Simple Simons. Met de open deurplaat, de Simple Shazam en de Horizon Agenda. En dit is een Simple Shazam van, nou, begin dit jaar. Hier is het prachtige Breezin en It's

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
4: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
3: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
5: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
3: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug 9 kilometer file, 25 minuten vertraging door asfalteringswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Rolf Simons.
2: Simons.

0: Colonel Abrams en Trapped hier bij Radio Horizon. Hij kwam een beetje ongelukkig aan zijn einde. Nou ja, was in ieder geval ziek en ook straatarm. We begonnen met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen, straks de open deurplaat. Ook de Simple Shazam, maar nu eerst een grappig verhaal. Een verhaal over fans die letterlijk de aarde doen beven. Het gebeurde 3 jaar geleden in Amerika. Taylor Swift gaf 2 concerten in Seattle op 22 en 23 juli. Duizenden fans, allemaal dansend en springend. Het was wild, het was luid, het was aardbevingsgevaarlijk. Wat bleek? Een onderzoeker van een universiteit controleerde de seismografen. Dat zijn instrumenten die aardbevingen meten. En hij zag iets grappigs. Tijdens Taylor's concerten registreerde hij een aardbeving. Een kleine, met een sterkte van 2,3 op de schaal van Richter, maar toch een echte aardbeving. Hoe dat kan? Nou, door al die mensen tegelijkertijd springen en dansen, honderden gewichten op dezelfde plaats, op hetzelfde ritme, dat trilt. En die trilling, die meet een seismograaf. Maar ook Nederland heeft ook ervaring met dit fenomeen. In 1993 speelde Rage Against the Machine op Pinkpop in Landgraaf. Dezelfde situatie, fans springen, dansen, gaan uit hun dak. En inderdaad, ook daar werd een aardbeving gemeten. Nederlandse fans deden letterlijk de grond schudden. Dat is eigenlijk best indrukwekkend. Miljarden kilo's menselijk lichaam, allemaal springen, dat geeft kracht. Dat heeft kracht, echt kracht genoeg om de aarde op de seismograaf te laten dansen. Ja, killing in the name of. Dat is wel een goede trouwens. Het is vandaag trouwens de verjaardag van Haile Selassie, een man die miljoenen mensen inspireerde, vooral voor de Rastafari-beweging. Hij werd geboren op 23 juli 1992 en stierf op 27 augustus 1975. Hij was keizer van Ethiopië van 1930 tot 1936 en maakte van 1941 en van 1941 tot 1974. Maar wie was hij nou eigenlijk? Nou, Haile Selassie werd geboren als Lei Tafari Makonnen. Hij groeide op in de koninklijke kringen van Ethiopië en was volgens sommigen afstammeling van de koning van Sheba en de koning Salomo van Israël. Koningin van Sheba en koning Salomo van Israël. Tijdens zijn periode zorgde hij voor veel ontwikkelingen en hervormingen in Ethiopië. Zo stelde hij een nieuwe grondwet in en schafte de slavernij af. Hij was ook de eerste Afrikaanse leider die een staatsbezoek aan de Verenigde Staten bracht. Maar er is meer. Haile Selassie wordt door de Rastafari-beweging gezien als God. De Rastafari-beweging begon in Jamaica in de jaren 1930. De Rasta-kleuren zijn groen, vruchtbaarheid, goud, rijkdom en rood, het vergoten bloed naar de kleuren van de Ethiopische vlag. Haile Selassie was voorstander van vrede en gerechtigheid. Hij zette zich in voor internationale samenwerking en mensenrechten. En vandaag vieren mensen over de hele wereld zijn geboortedag. Vooral de Rastafari-gemeenschap en veel Amerikanen. En ook Bob Marley was een aanhanger van Haile Selassie. Zometeen de Horizon Agenda. Ook Positive Force komt eraan. Maar nu eerst Frank Omoyeraji en Show Me.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simple Simons.

0: De woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: Blijft toch lekker, hè? Deze van Melissa Etheridge. And Like the Way I Do. Het was haar grote doorbraak in 1988. Bijna 8:30. Straks natuurlijk de open deurplaat. En nu het nieuws.
1: Rolf Simons.
0: En dit zijn belangrijke berichten van vandaag. We beginnen met positief nieuws uit Hezen. Meer dan 70 medewerkers van woningcorporatie Wocom... die hebben onlangs hun werkplek verlaten om naar de wijk te gaan. Tijdens Wocom Doet hielpen zij huurders om hun buurtinitiatieven waar te maken. In Hezen aan het Berkelmanspad werkten medewerkers samen met bewoners... vooral ouderen aan een gezellige ontmoetingsplek. Het grasveld werd omgebouwd tot een plek waar je kunt zitten, praten... en genieten van het buitenleven. Meteen na de werkdag hadden de buurtbewoners er samen lunch. Directeur Marinus Biemans van Wocom zegt dat dit soort initiatieven waardevol zijn voor zowel de inwoners als het personeel. En een waarschuwing voor inwoners van Bergijk. De gemeente waarschuwt voor valse e-mails met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. Meerdere inwoners melden dat ze dit nepbericht hadden ontvangen, maar de gemeente benadrukt: het komt niet van ons. In de valse mail word je uitgenodigd voor een energiepeiling die helemaal niet echt is, dus klik niet op links, vul geen vragenlijsten in en deel geen persoonlijke gegevens. Als je toch op een link hebt geklikt, sluit direct de pagina en verwijder de e-mail. De gemeente vertelt dat zij binnenkort wel een echte enquête gaat versturen. De aankondiging zul je via hun website, sociale media en officiële brief thuis ontvangen. En tot slot verdrietig nieuws uit Budel. Een man die 2 weken geleden betrokken raakte bij een ernstig verkeersongeval, is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeval gebeurde op maandag 14 juli op de kruising van de Randweg Oost en de Schoordijk. De man reed met zijn driewieler toen hij in botsing kwam met een vrachtwagen en liep zeer ernstige verwondingen op. Ondanks medische verzorging is hij gestorven aan de gevolgen van het ongeluk. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Marshmallow en Kelsey Ballerini en Another Drink hier bij Radio Horizon. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 2007, nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat 8 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. A17 Roosendaal-Dordrecht, 3 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder, aansluitend ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: gedaan. En Nelly Furtado uit 2012 is Anybody Out There.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 23 juli 2026 en precies 15 jaar geleden werd de wereld wakker met schokkend nieuws. Amy Winehouse was overleden. De Britse soul- en jazzzangeres werd op 27-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar Londense woning, alcoholvergiftiging. Amy's doorbraak kwam in 2003 met haar debuutalbum Frank. Maar het was het tweede album Back to Black uit 2006 dat haar wereldwijd bekend maakte. Het werd een klassieker. Rehab werd begin 2007 haar eerste Nederlandse hit. Een nummer dat niemand kan vergeten. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Wat maakt dit nummer zo bijzonder? De tekst ontstond letterlijk op straat, tijdens een wandeling met producer Mark Ronson. Amy zong hardop, Ronson moest lachen, binnen 5 minuten was het nummer klaar. Het gaat over Amy's weigering om naar een afkeerkliniek te gaan voor haar alcoholproblemen, ondanks het advies van haar management. Haar vader Mitch zei destijds, mijn dochter dronk niet elke dag, ze dronk te veel vanwege liefdesverdriet. In rehab eert Amy haar muzikale helden, Ray Charles, Donny Hathaway, I'd rather be at home with Ray, zingt ze, een eerbetoon aan de grote jazzartiesten. Rehab won 3 Grammy Awards, werd haar signature song. Artiesten als Adele, Lady Gaga en Sam Smith noemen haar nog steeds als inspiratie. Amy's stem zweeg te vroeg, maar haar muziek leeft voort. Vandaag draaien we Rehab van Amy Winehouse als...

Altijd lekker, hè? Don't Stop the Music. Je hoorde Lionel Richie en daarvoor onze open deurplaat. En dat was natuurlijk Rehab van Amy Winehouse. Het is vandaag haar 15e sterfdag.

en I'm Your Man hier bij Radio Horizon. En daarvoor SOS van Rihanna, ook alweer 20 jaar geleden die hit. Man, man, man. En deze hele week Charlie Puth en Michael McDonald en Kenny Loggins. Wat een trio. Hier is Love in Exile.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
6: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
10: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
9: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
11: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
12: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
9: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt. Maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam 5 kilometer file tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij Knopend Klaverpolder in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met de nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij De Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitaliteit.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Belgische grens tussen Afrit Tolen en Bergen op Zoom 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten is de vertraging op de A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 5 kilometer file. De werkzaamheden houden de rechterrijstrook tot maandagochtend dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Knoopend Klaverpolder 2 kilometer file. En op de A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

En dat om 4 minuten over 10 uur op deze donderdag de 23 juli 2026. Luisteraars, een hele goede morgen. Welkom, dit is Horizon Network in de vakantiemodus met verdommelen achter de knopjes. En we bedanken Rolf even wederom voor de vroege ochtendshow. Ja, ook weer vanmorgen, u weet het. Elke werkdag tussen 7 uur 's morgens en 9 uur in de ochtend. Wij maken het programma weer tot aan de klok van 12 uur. We hebben hier even kijken, ja, frisdrankjes bij, wat broodjes meegenomen. Dat is toch wel lekker, hè, die zomertijd, jazeker. Voor veel mensen is het nog eventjes doorbijten, want volgende week begint officieel de bouwvak, had ik begrepen. Maar er zijn er mensen die nu al vakantie aan het vieren zijn, dus geniet van je vakantie. En voor die mensen die al weg zijn geweest, ja, het is weer eventjes wennen, maar die hebben ze toch gehad. En er zijn er nog bij die nog gewoon aan het werk zijn. Die gaan wat later. Dat kan. Heerlijk toch? Dan even een berichtje uit de gemeente Bergijk. Ze waarschuwt inwoners voor een valse e-mail met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. De afgelopen dagen hebben meerdere inwoners gemeld dat zij de mail hebben ontvangen, terwijl de gemeente benadrukt dat het bericht niet van haar afkomstig is. In de e-mail worden ontvangers uitgenodigd om deel te nemen aan een energiepeiling. En volgens de gemeente gaat het echter om een vals bericht en ze op geen enkele manier betrokken is bij dit onderzoek. Dus ga alsjeblieft dit bericht niet openen. Ga niet op links klikken. Ga geen lijsten invullen die nodig zijn. Dan word je weer eens een beetje opgelicht. Het wordt steeds erger in deze wereld. Het is niet anders. Zo is dat. Hier zijn Chrissy Hines en de Pretenders.

Dat was een zomerse Cliff Richard en Maria Nomas. En daarvoor draaiden wij Chrissy Hynde en de Pretenders met Brass in Pocket. Ja. En ik kreeg een berichtje van de mensen van de horeca uit Valkenswaard. Die zijn zeer tevreden tot nu toe over de kermis al daar, hoe dat het dit jaar is verlopen. En het was inderdaad een verademing met leuke amusementsprogramma's, zeg maar, verdeeld over het grote marktplein. En daar konden de mensen vooruit tussen de kermis. Activiteiten door kun je dan lekker genieten van een muziekje en een drankje erbij. Dus een en al positiviteit. En dat is zeker de moeite waard.

En een mooie solo op het eind, een beetje warme klanken. De formatie Pussycat en een latere hit, Wet Day in September. En daarvoor hadden we Jerry Rafferty en zijn Baker Street. Ja, heel bekend natuurlijk. Goed, voor veel mensen is het vakantieseizoen volop aan de gang. En dan gaan we straks weer richting augustus. We kijken wat vooruit. Ja, dan is het toch weer een belangrijke tijd voor de mensen in en om de regio Hezen. De naderende Brabantse dag komt er weer aan. Dus dat betekent, ik kijk al bij de tenten. Bij diverse buurtschappen, nou vriendengroepen moet ik eigenlijk zeggen. Die al een beetje in de weer zijn. Dus het is nou een beetje op een laag pitje natuurlijk. Er zijn al van die diehards die gewoon doorwerken. En dat geldt ook voor de mensen van het Bloemencorso Valkenswaard. Wat op september weer gaat lopen. Dus dat betekent her en der even wat improviseren. Mensen gaan met vakantie, mensen komen terug. Er worden planningen gemaakt en dan gaan we weer genieten van twee grote evenementen bij ons in de regio. Spring maar achter.

En de vakantietijd, fijne lichte muziek voor je van Richard en Karen Carpenter. En dat waren ze met Sweet Sweet Smile. En daarvoor hadden we Gers Pardoe en met zijn bekende bagagedrager. De zoon van Julio, Enrique Iglesias. Bailamos.

0: Het was een grote soft disco hit eigenlijk hoor. Een beetje rustiger tempo. Yarbrough and Peoples and Don't Stop the Music. Dat doen we ook niet. Nee, zeker. Want we hadden ook nog muziek van Enrique Iglesias voor je met Bailamos. En u weet het, we zijn het gewend. Rond de klok van 10:30 of iets later is het weer de hoogste tijd voor de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heze opnieuw het Heze Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heze. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heze Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Dat was de grote hit voor Joost Nijssel. Ben blij dat ik je niet vergeten ben. En we draaien het origineeltje van hem. Want later is hij nog eens uitgebracht door Guus Meeuwis. Dat was ook een leuke versie. Maar dit is per slotverrekening toch het origineel. Dan bedanken wij Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groenzen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Op deze donderdag de 23 juli 2026.

Het was eigenlijk bedoeld voor de jongens van de Tremolo's om het uit te brengen. Zoveel gebeurd hoor, maar hadden niet zo'n hoge verwachtingen van zo'n nee, zei geen ding voor ons. Nee. Nou, toen zei de producer, meneer Christie, die had de andere kennissen, die zei wel een leuk studiobandje. En die gaan hem maar opnemen en het wordt een dijk van een hit. Erg mooi hoor, Christie met Yellow River. Nou, de volgende plaat hebben we ook al, ik denk al, ik vind die tech keer gedraaid, maar leuk. Suzanne en Freek, Nooit meer regen.

0: De boot that I row. Blijven roeien. Ja, doen ze in Noorwegen ook. Hè?
1: Ja.
0: Dat is een andere boot. Horizon op druk met verdomme achter de knopjes. En dat was Lulu, het Britse tienersterretje uit de jaren 60. De boot that I row. Dat is trouwens ook een versie van Neil Diamond. Ja, Neil Diamond heeft hem ook gemaakt. Blijft leuk. En wat houden we er meer voor je? Suzanne Freek en Nooit meer regen. Die

Nobody told me. Ja, mij ook niet. Nee. We waren niet op de hoogte. John Lennon was dat. En ik kijk op mijn A4'tje. En ik zie dat ik er nog eentje kan draaien voor commercials en nieuws van 11 uur. Kan dat nog? Ja, kan nog. Richie Herrera. Ook zo'n zomersplaatje die we al 80.000 keer gedraaid hebben. Denk ik, heb je erbij gehouden? Zoveel? Ja.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 2 kilometer file aansluitend. Bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. Hellegatsplein op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Cor van Beek op drums, Klaasje van der Wal op bassgitaar, Robbie van Leeuwen leadgitaars en voices en Mariska Veres, zangeres. Bij de formatie Shocking Blue, hun wereldhit Venus was dat 1969 en de enigste Nederlandse band die het presteerde om nummer 1 te worden in de Billboard Hot 100 in februari 1970. Dat gebeurde allemaal toen. Welkom luisteraars, weer een uurtje at work met Van Dommelen achter de knopjes in de vakantiemodus. En tot de 12 uur, ik al verteld. A4'tje omdraaien, Jan. De andere kant is al volgeschreven. Oh, Limal. Nee, niet te verwarren met voetballen. Dat is een iets andere naam, hè? De grote hit, Neverending Story.

laten we eerlijk wezen. Normaal gesproken wordt het in dit nummer doorheen gepraat. Ja, dat vinden DJ's leuk. Leuk, sorry. Dat vind ik ook leuk, maar met een keer... Ik dacht, we draaien een keer helemaal. Dwayne Eddy was dat met Because They're Young. Een van de meest gedraaide tunes op de radiozenders van al die periodes. Leuk was dat. En daarvoor hadden wij, even kijken, Limahl met zijn Never Ending Story. Dat is ook zo'n dijk van een hit. Van een plaat die je denkt van, nou, die heb ik heel lang gehoord. Maar een tijdje ook wel niet. En dan wordt wel eens tijd dat je op een A4'tje komt, hè. A4'tje. A4'tje. En het is wederom 11 over 11. Ik krijg ze altijd voor elkaar, hè. Echt 11 over 11. En dat in juli, de 23e. Nou. Rick Astley. Ricky Astley. En het heet allemaal Never Gonna Give You Up.

uit de tijd dat het opkwam. In de jaren 90 met house music. En later het hakken, dat was wat harder. En ja, maar ook erg leuk om aan mee te doen. En deze dance music van onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone. Ja, we hadden er meer allemaal. Slave to the Music of. Ja, dat was niet van hun. Nee. En we hadden de Two Unlimited ook nog in die tijd. Nou, leuk toch allemaal. Even kijken. Wat het weer betreft. Ja,

was de grootheid van Sommieux en Multicolors. En daarvoor draaiden wij nog Maribel uit Volendam. We blijven toch een beetje hangen in Volendam. Met Ik wil jou, een leuke plaat. Dan nog even een bericht. Duizenden toeristen die zijn geëvacueerd vanwege natuurbranden in Zuidwest-Frankrijk. En volgens de autoriteiten in het departement Gironde zijn ten westen van Bordeaux zo'n 12.000 mensen uit voorzorg elders ondergebracht, vooral toeristen. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Wil je meer weten over de bericht? Kijk even op de site van NOS bij het nieuws. Dan ben je weer een beetje op de hoogte. Allemaal niet zo'n leuke berichtgeving, maar met die warmte en die droogte tegenwoordig, en het ontstaat zo snel, en de redenen, ja, dat is ooit moeilijk te zeggen. En is het opzet of is het toch echt uit de natuur ontstaan? Moeilijk, hè? Jazeker.

0: uit van formatie Rolls Royce. De RR Express met de trein kwamen we weer aan. Uit de tijd van de Tienertour, ja. Dat is de korte versie trouwens, hoor. Bestaat 12 inch, maar dat doen we in de avonduren wel. Bij Jan Luijks, die kan dat ook heel goed op donderdag. Vanavond dus. Even kijken, we gaan snel naar de agendaberichten. Horizon
1: Agenda. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

was de grote hit van Maroon 5 samen met Christina Aguilera. En Moves Like Jagger. Ja, het gaat natuurlijk over Mick Jagger. Dat die met zijn 82 jaar nog zo rondspringt, hè? Ongelooflijk. Volgens mij heeft hij zijn eigen sportschool. Dat kan niet anders. Het is net even kijken. We gaan richting 11:50. En wij bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Muziek hebben we nu voor je van Pater Moesgroen.

Het is op het moment wel heel erg populair, de muziek van de Beach Boys, dankzij de coverband, die allemaal op tv grote prestaties neerzetten. Maar wij draaien dit origineel uit 1979. Sorry, 1969, zit er 10 jaar langs. The Beach Boys, I Can Hear Music. Dan voor de liefhebbers, het lijkt ver weg, maar oh, wat kan het snel gaan. Het gaat weer gebeuren. Op 5 september van dit jaar, de mail van Marius komt er weer aan. Dus oh, dat denk ik. Dat wordt weer genieten geblazen. En bij Horizon, binnenkort word je nog meer op de hoogte gehouden. Maar eerst de vakantietijd nog.

waren de dochters van Brian Wilson, geloof ik. Ja. Van meneer Phillips, van de Mamas en de Papas. Ja. Had een groot hit, Hold On, was dat voor je. Horizon at Work, de vakantiemodus met Van Dommelen. Ik kijk op mijn A4-lijstje en ik zie dat het allemaal bijna tijd is geworden om afscheid te nemen. De zon die gaat vandaag lekker doorbreken, beter dan vanmorgen eigenlijk. Dus na het weekend hebben we kans op wat zomerse buitjes. Ja, buitjes, ja. Nou, daar moeten we even doorheen. Maar dat is ook niet zo erg, hè, toch? Je weet, het is allemaal goed voor jezelf en voor de tuin. En voor iedereen eigenlijk. Ja. Ik heb de achtergrond nog de Mother, Father, Sisters and Brothers en de Zip. En dan hebben we zodra nog Huey, Lewis en de Nieuws. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van de smaak van smaak. En dat duurt dan weer tot aan de klok van 2 uur. En dan hebben we tussenuur tussen 2 en 3 met Peter van Echt. Tussen 3 en 4 uur is hij non-stop. En dan tussen 4 en 6 is het weer de hoogste tijd voor Echt van Echt. Wederom met Peter van Echt. En dan gaan we de avond in. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Geniet ervan als je vakantie hebt. Mocht je aan het werk zijn, even doorbijten. En tot morgen 10 uur. Dag.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
7: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al abseilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten extra reistijd op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers, minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons

got it sticking in the cameraman. And we could have some fun.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Echt.

0: Ze komt uit Zuid-Korea. En een jaartje of drie geleden scoorde zij een lekkere hit. Met deze It Goes Like Na Na Na hadden wij Peggy Gao.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

0: De titel verwijst naar een echt café aan de kust in het Engelse plaatsje Bexhill Hill on Sea. Het lied is een nostalgische terugblik op jeugd, vriendschap, liefde en de plek waar de bandleden uiteindelijk opgroeiden. Hadden wij Keen en Suffering Light Café.
1: Radio. Horizon.

0: Ja, en, what do you mean my credits no?
1: Bijzondere goedemiddag. Hadden wij muziek van Living Color en The Glamorous Boys. Donderdag 23 juli, een bijzonder goedemiddag. En welkom ook bij dit nieuwe tussenuur. Het nieuws van bij ons en de hitsen die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Is dit Marshmallow, Pink en ook Sting? Oh,

Vianne Heeselaende die organiseert op zondag 16 augustus een bijzondere natuurwandeling door de Hubertusbossen en naar het Freulenlaantje. Tijdens de tocht maken deelnemers kennis met de natuur en het verhaal van Freule Ursula, die jarenlang dagelijks door het gebied werd rondgereden. Freule Ursula bleef na het vertrek van haar grote liefde op het kasteel wonen en leidde uiteindelijk een teruggetrokken bestaan. Ze bereikte de leeftijd van 96 jaar en vond veel rust ook in de natuur. De excursie die start om 2:00 vanaf de parkeerplaats van Brabants Landschap aan het einde van de Boslaan in Hezen. En de deelname is verder gratis. Wel adviseert het IVN aan de deelnemers om in ieder geval stevige wandelschoenen te gaan dragen. Ik vind het wel een heel bijzonder verhaal. Freule Ursula. Ik had er nog nooit van gehoord. Zondag 16 augustus. U krijgt er van alles over te horen. Dit is Gino Vanelli. En het verhaal over de Wild Horse.

Ja, het houdt me toch een beetje bezig. Het verhaal over Freule Ursula. Vrijwel iedere dag liet ze zich met een ezelwagentje door de Hubertusbossen naar de Strabrechtse heide rijden. En daarbij volgde ze steeds dezelfde route, die later bekend

Ja, zo nu en dan een lekkere gouden oude plaat. In dit geval hebben wij geluisterd naar muziek van Chris Andrews en Jorde Pretty Linda. Ja, en op de een of andere manier moet ik altijd denken aan het liedje wat Jan Biggel een aantal jaren geleden maakte. Een cover van deze plaat en dan heet het Lelijke Linda. Ja, dat kan toch eigenlijk echt niet? Stel je nou voor, je gaat naar een optreden van Jan Biggel. Je staat gezellig ergens op de kermis en je heet Linda. En dan begint dat liedje te zingen. Nee, dat kan echt niet. Dit zijn de Bee Gees en de

Het racer fietsweekend komt natuurlijk steeds dichterbij. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer fietsweekend. 3 dagen lang kun je als fietsliefhebber prachtige uitgepeilde routes gaan fietsen door het afwisselende Brabantse landschap. Je kunt dagelijks kiezen uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. En de startlocatie is vanaf kantine Korfbalvereniging De Eimerink en het sportpark De Weibossen. En die vind je uiteindelijk aan de Dominee Kremerstraat 31 in Hezen, op loopafstand van het NS-station in Hezen. De entree is €4 per persoon.

werd zelfs goud in die tijd in de Verenigde Staten. En dit ondanks het feit dat diverse Amerikaanse radiostations de single boycotten. Vanwege vermeende referenties naar drugs. Want Horse was destijds ook wel een bijnaam voor heroïne. Hadden wij America en Horse with No Name. Ik moet even iets rechtzetten. We hadden daar straks het verhaal over de Hazer fiets driedaagse. Ik vertelde u dat de entree 4 euro is. Maar het moet natuurlijk zijn, de deelname is 4 euro per persoon.

Voor half drie geworden hadden wij Neil Diamond en Jorde Cracklin Rosie. We kunnen terugkijken op een toch wel teleurstellend WK... wat georganiseerd werd door Amerika, Mexico en ook Canada aan de andere kant. Nou ja, we hebben toch één trofeetje binnen weten te halen. En dat was de Fair Play trofee. Wat

Shakira en Burna Boy, Die Die, hoor je. En daarmee sluiten we dan toch met het WK af, denk ik. Hè? De gemeente Bergijk waarschuwt inwoners voor een valse e-mail met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. De afgelopen dagen hebben meerdere inwoners gemeld dat zij de mail hebben ontvangen, terwijl de gemeente benadrukt dat het bericht niet van haar afkomstig is. In de e-mail worden ontvangers uitgenodigd om deel te nemen aan een energiepeiling. Volgens de gemeente gaat het echter om een vals bericht en is zij dus op geen enkele manier betrokken bij dit onderzoek. De gemeente roept inwoners op om niet op links op de mail te klikken en vooral ook geen vragenlijst in te vullen en vooral ook zeker geen persoonlijke gegevens te delen. Wie al wel op een link heeft geklikt, krijgt het advies geen gegevens in te voeren, de pagina direct te sluiten en de e-mail uit de inbox te verwijderen. Dit is

Ze wijzen juist het bericht dat het aantal kinderen met krentenbaard de afgelopen weken hoger ligt dan normaal rond deze tijd van het jaar. En nou vroeg ik me af, wat is krentenbaard nou eigenlijk ook alweer? Het is een erg besmettelijke oppervlakkige huidontsteking die wordt veroorzaakt door bacteriën. En de aandoening kenmerkt zich door rode vlekjes die veranderen uiteindelijk in blaasjes. En als deze openbarsten ontstaan er typisch gelige of honingkleurige korstjes, meestal rond de neus en de mond. Ja, ik wou toch even weten hoe het ook alweer zat. Klinkt een beetje onsmakelijk, maar je zal het maar hebben. Dit is Elvis Costello.

krentenbaard. Krentenbaard verspreidt zich via handen en aanrakingen, vooral bij kinderen. En daarmee willen we dit bericht dan toch wel afsluiten. Hadden wij Elvis Costello en A Good Year for the Roses. Het tussenuur zit erop voor deze donderdag, deze 23 juli. Ik bedank u voor het luisteren. Morgen doen we uiteraard weer een nieuwe. En straks om 4 uur zijn we er bijzonder graag weer met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt.

Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 8 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht door werkzaamheden. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten vertraging vanaf Moerdijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: Een bijzonder goede middag op deze donderdag. Deze 23e juli hadden wij R.E.M., Rabbit Eye Movement, Shiny Happy People en daarvoor nog Soft Cell met Torch. Een bijzonder goede middag nogmaals en welkom bij Echt van Echt.
1: Radio Horizon.
2: Je luistert naar Radio Horizon.

was de legendarische hit waarmee de Zweedse popgroep ABBA in 1974 het Eurovisie Songfestival wist te winnen. Het was ook meteen de internationale doorbraak voor deze Zweedse band. Het bereikte de hitlijsten over de gehele wereld. Het nummer is vernoemd naar de historische slag bij Waterloo uit 1815, waarin Napoleon werd verslagen. Maar ABBA gebruikte de slag in het lied als een metafoor voor het overgeven aan de liefde. Je overgeven aan de ander. Het werd uitgebracht in maart 1974. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent zijn dit The Pet Shop Boys en The West End.

0: Het was de allergrootste hit voor de Vlaamse broertjes Koen en Chris Wouters. In 1995 hadden wij Clouseau en het prachtige pas.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio

blijft toch lekker een beetje doorzomeren. Met iets lagere temperaturen, soms even een buitje. Maar als we voorzichtig over het weekeinde heen kijken, dan wordt alles weer anders, geloof ik. Wordt het toch weer wat warmer. De ASML zomerspelen, die zijn weer volop aan de gang, waarbij kinderen gratis de hele zomer allerlei sporten kunnen uitproberen. ASML organiseert de spelen met Brabant Sport en andere organisaties om met name gezinnen met een kleine portemonnee een fijne zomer te bieden. En deze derde editie doet ook de gemeente Valkenswaard aan. Het idee achter de zomerspelen, die plaatsvinden in Veldhoven, Eindhoven, Helmond, Gelderop, Mierlo en nu dus ook in Valkenswaard, is dat kinderen tussen de 6 en de 13 jaar kennis kunnen maken met uiteenlopende sporten zoals voetbal, basketbal, free running, dans, judo, padellen en ook een bootcamp.

krijgt een lach op je gezicht met deze ontzettende mooie hit van Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile. Yvian Heeselende die organiseert op zondag 16 augustus een bijzondere natuurwandeling door de Hubertusbossen en naar het Freulenlaantje. Tijdens de tocht maken deelnemers kennis met de natuur en het verhaal van Freule Ursula, die jarenlang dagelijks door het gebied werd rondgereden. Freule Ursula bleef na het vertrek van haar grote liefde op het kasteel wonen in Heze en leidde een teruggetrokken bestaan. Ze bereikte de leeftijd van 96 jaar en vond veel rust ook in de natuur. En vrijwel iedere dag liet ze zich met een ezelwagentje door de Hubertusbossen naar de Strabrechtse heide rijden. En daarbij volgde ze steeds dezelfde route die later bekend werd als het Freulenlaantje. Ik vind het een prachtig verhaal. Het verhaal van Freule Ursula. Zondag 19 augustus dus. Natuurwandeling door de Hubertusbossen. En dus ook naar het Freulenlaantje. Dit is Swing Out Sister and You on my mind.

swingt de spreekwoordelijke pan uit. Deze hit van Swing Out Sister en You On My Mind. Zometeen doen we alweer een nieuwe ongezonde agenda. Die wekelijks verzorgd wordt door Hans van den Broek. Hij is de redactie van de Horizon Agenda. En het wordt op een zeer vakkundige manier gepresenteerd door Hans van Groezen. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Dat kan. Het kost je verder niks, enkel en alleen maar de moeite. Maar doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit via info@rtvhorizon.nl. De Bee Gees en het is een trash.

0: Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luipsgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luipsgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij De Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

The Ballad of John and Yoko was voor veel Beatles-fans een doorn in het oog. Sinds de ontmoeting tussen John Lennon en Yoko Ono was het koppel onafscheidelijk. En ook bij iedere opnamesessie was zij aanwezig. Terwijl de opnamestudio voorheen altijd verboden terrein was geweest voor elke buitenstaande, voor wie dan ook. Blijft wel een leuke plaat. 15 voor 5. Bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Goezen voor de Horizonagenda. Doen we zo meteen nog een keertje in het volgende uurtje.

0: wij aan het begin van deze nieuwe echt een echte Waterloo. Een echte klassieker van ABBA. Ja, dit is ook zo'n echte klassieker natuurlijk. Hè? Pink Floyd en je hoorde Another Brick in the Wall.
1: Oh yeah! Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: De hits die je kent.
0: Met zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer van 5 uur. Gaan we nog luisteren naar een nummer van het Amerikaanse popduo Boy Meets Girl. Geschreven door de leden Shannon Rubicam en George Merrill. En ze schreven het nummer nadat ze een vallende ster hadden gezien tijdens een concert van Whitney Houston. Nou, dat is toch een prachtig mooi verhaal. Waiting for a star to fall. Dit is Boy Meets Girl.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang. In de regio kun je dat ook goed merken. Met name nog altijd helaas die werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16, vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Breda Noord een file van 9 kilometer en 25 minuten. Er is één rijstrook dicht. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een half uur over 4 kilometer. Dan nog wat zuidelijker de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Het is toch heerlijk om met deze muziek onderweg te zijn. En misschien bent u wel onderweg naar knooppunt Leenderijden. Nou, dan kunnen wij elkaar een hand geven. Want dat doen wij ook elke werkdag in het laatste uurtje Echt van Echt. Hadden wij ZZ Top en Gimme All Your Love in. Een bijzonder goede middag en welkom terug.

Must Have Been Love. De gemeente Bergijk waarschuwt inwoners voor een valse e-mail met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. De afgelopen dagen hebben meerdere inwoners gemeld dat zij de mail hebben ontvangen, terwijl de gemeente benadrukt dat het bericht niet van haar afkomstig is. In de e-mail wordt ontvangers uitgenodigd om deel te nemen aan een energiepeiling. En volgens de gemeente gaat het echt om een vals bericht. En zij is op geen enkele manier betrokken bij dit onderzoek. Dus weiger die mail, verwijder hem liever nog. Dus het gaat hier om een valse e-mail. Dit is Madonna en Like a Virgin.

geklikt hebben. Krijg je het advies om geen gegevens in te voeren in ieder geval. De pagina direct te sluiten en de e-mail uit de inbox te verwijderen. Bij twijfel over de echtheid van een bericht kunnen inwoners contact opnemen. Uiteindelijk ook met de gemeente Bergijk. Madonna hadden we met Like.

Ja, en zijn dit misschien wel de laatste dagen voordat jij aan je zomervakantie kunt beginnen van, mag ik hopen, een weekje of drie? Dan werken dit soort platen wel mee in ieder geval om in de juiste stemming te komen. Hè? Hadden wij Huggle & Salto en de Jamaican Bam Bam. Is dit Thomas Agda, Rolf Sanchez en Kraantje Papi?

Black Eyed Peas met I Got a Feeling. De ASML zomerspelen die zijn weer volop aan de gang, waarbij kinderen gratis de hele zomer lang allerlei sporten kunnen uitproberen. ASML organiseert de spelen samen met Brabant Sport en andere organisaties om met name gezinnen met een kleine portemonnee een hele fijne zomer te bieden. En deze derde editie doet ook de gemeente Valkenswaard mee. Het idee achter de zomerspelen, die plaatsvinden in Veldhoven, Eindhoven, Helmond, Gelderop en Mierlo en nu dus ook in Valkenswaard, is dat de kinderen tussen 6 en 13 jaar kennis kunnen maken met uiteenlopende sporten zoals daar zijn voetballen, basketballen, free running, dans, judo, ook padellen en zelfs een heuse bootcamp. Dit is Gary Rafferty, Baker Street.

Vijf minuten over half zes hadden wij Lady Gaga en Born This Way. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon agenda voor deze donderdag, deze 23 juli. Maar tot in die tijd, we gaan ze nog even tellen, doen we de 99 Loefballon.

0: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: van Beyoncé. En daarvoor hadden wij trouwens ook nog de nieuwe van Yves Berendsen. Misschien is het de tijd. En daarvoor hadden we dus nog de allerlaatste Horizon Agenda voor deze donderdag. Wensen wij Hans en Hans alvast een hele goede avond. En we spreken elkaar morgen alweer voor de allerlaatste werkdag alweer van deze werkweek. Dit zijn de Philadelphia International All-Stars.
1: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

Lekker blijven luisteren. Zometeen een nieuwe aflevering van Knooppunt Leen Rijden met Frans van Dam. En later nog de donderdageditie van Horizon Verbreed met Hans van der Meijs. Waren dit de Philadelphia International All-Stars. En jorde, let's clean up the ghetto. Maak er in ieder geval nog een hele fijne avond van. En morgen dan is het vrijdag. Thank God it's Friday. En dan zijn we er om 2 uur uiteraard weer met een nieuw tussenuur. Graag tot dan.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons en de files nemen alweer af. Nog wel hier en daar wat file, waaronder de A16 richting Rotterdam vanuit Breda voor de Moerdijkbrug. Ongeveer een half uur extra. En ook op de A17 rijdt het hierdoor langzaam. Richting Dordrecht dus voor knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Van Dam.
9: Ja, we zitten alweer bijna aan het eind van de week. We gaan het goede weer tegemoet, zullen we dan maar zeggen. Donderdag 23 juli 2026. Dank aan Peter van Meegt. Dit is Knoop in Leenrijden. Van harte welkom aan iedereen.
10: Het nieuws

lekkere, ongecompliceerde discoplaat. Geproduceerd en geschreven door Michael James Sager. In eerste instantie heette de band de Michael Sager Moon Band... met Peebo Bryson als leadzanger. Maar uiteindelijk is hij zelf gaan zingen, deze man. Let's All Chat, 1978 alweer. 5 over 6. Hier is Mark.

met Helm, Marshmallow. En Carlos de Fren Reyes Rosado, oftewel Farruko en Esta Vida. Dit leven betekent dat toch, als ik me niet vergis. 2023.

0: Wonder Boys Band, zullen we dan maar zeggen. Flair uit Den Haag.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
0: Je moet er maar zijn. Door het oog van de nacht. Die hier Holti, Max Lorenzo en Yves Springer in de rijden. Wat gaan we doen? We gaan nog een andere boys band. Uit 2000, U2 is hier. Een beautiful day.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog wat langzamer op de A16 voor de Moerdijkbrug richting het noorden. Door wegwerkzaamheden heb je er één rijstrook minder. De vertraging is 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

Ik hou het tegenwoordig allemaal niet meer bij, hoor, jongens. Hoe snel dat het allemaal gaat. De nieuwe single van Alex Warren is ook alweer uit. Passenger. En ik was net gewend geraakt aan de vorige single. Daarvoor overigens een echte disco-knaller uit de jaren 80. People's Choice. Wat hebben die veel gedraaid in de discotheek? Ja, Peter, toch? Do it any way you wanna, draaiden we. Onderweg naar Paul Young. Love of the Common People. Maar eerst deze. Vergeten plaat. Van de man van The Year of the Cat. On the Border. Schot L. Stewart.

Productie van Kurt Kuviol. August Darnell staat erachter. Achter Elbow Bones en The Racketeers en The Night in New York. En daarvoor Paul Young. Hoe zou het gaan met Paul Young eigenlijk? We rijden Love of the Common People. Zo, we zijn er doorheen. Door de donderdag aflevering van Knoop in Leenrijden. Morgen ben ik er weer. We sluiten af met Charlie Putt. Love in Exile.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 5 minuten lang en het komt door wegwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er 2 grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...